Soms loopt het even net wat anders. Soms gaat het niet zoals je wil. Soms is het leven een stuk harder. Soms zijn de melodieën stil.

puinhoop. Soms is mijn hoofd mijn beste vriend. En soms komt een traan als ik naar huis loop. Want dan vraag ik me af of ik jou in mijn armen niet langer had verdiend.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De politie heeft al ruim 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido. Vorige week werd in opsporing verzocht een geluidsfragment van een verdachte uitgezonden. Daarin doet hij zich voor als IT-medewerker om toegang te krijgen tot de systemen van Odido. De politie onderzoekt nu alle binnengekomen informatie. Bij die hack werden gegevens van ruim 6 miljoen klanten buitgemaakt en op het dark web gezet, want Odido betaalde niet. De hackers hebben inmiddels gedreigd met weer een nieuwe aanval. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed de onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen en platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. En Iran zegt dat een olietanker in de straat van Hormuz is ontploft en in brand gevlogen na contact met zeemijnen, maar de VS noemen dat verhaal vals. Volgens de Iraanse revolutionaire garde waren schepen gewaarschuwd voor de gevaren in de zeestraat, maar wanneer het incident gebeurde is niet duidelijk. Iran zegt al maanden de controle te hebben over de belangrijke vaarroute, maar volgens de VS liggen er dankzij hun militaire inzet geen mijnen meer. En president Trump zegt dat Iran graag en ook snel een deal wil. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd en

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De politie heeft al ruim 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido. Vorige week werd in opsporing verzocht een geluidsfragment van een verdachte uitgezonden. Daarin doet hij zich voor als IT-medewerker om toegang te krijgen tot de systemen van Odido. De politie onderzoekt nu alle binnengekomen informatie. Bij die hack werden gegevens van ruim 6 miljoen klanten buitgemaakt en op het dark web gezet, want Odido betaalde niet. De hackers hebben inmiddels gedreigd met weer een nieuwe aanval. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed de onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen en platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. En Iran zegt dat een olietanker in de straat van Hormuz is ontploft en in brand gevlogen na contact met zeemijnen, maar de VS noemen dat verhaal vals. Volgens de Iraanse revolutionaire garde waren schepen gewaarschuwd voor de gevaren in de zeestraat, maar wanneer het incident gebeurde is niet duidelijk. Iran zegt al maanden de controle te hebben over de belangrijke vaarroute. Maar volgens de VS liggen er dankzij hun militaire inzet geen mijnen meer. En president Trump zegt dat Iran graag en ook snel een deal wil. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De politie heeft al ruim 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido. Vorige week werd in opsporing verzocht een geluidsfragment van een verdachte uitgezonden. Daarin doet hij zich voor als IT-medewerker om toegang te krijgen tot de systemen van Odido. De politie onderzoekt nu alle binnengekomen informatie. Bij die hack werden gegevens van ruim 6 miljoen klanten buitgemaakt en op het dark web gezet, want Odido betaalde niet. De hackers hebben inmiddels gedreigd met weer een nieuwe aanval. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed de onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen en platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. En Iran zegt dat een olietanker in de straat van Hormuz is ontploft en in brand gevlogen na contact met zeemijnen, maar de VS noemen dat verhaal vals. Volgens de Iraanse revolutionaire garde waren schepen gewaarschuwd voor de gevaren in de zeestraat, maar wanneer het incident gebeurde is niet duidelijk. Iran zegt al maanden de controle te hebben over de belangrijke vaarroute, maar volgens de VS liggen er dankzij hun militaire inzet geen mijnen meer. En president Trump zegt dat Iran graag en ook snel een deal wil. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

De vroege morgen van. Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
1: De oudste dochter van de overleden Rotterdammer Alfredo Gulu doet aangifte tegen de agenten die hem zaterdag arresteerden en waarbij hij overleed. De familie wil dat die agenten worden vervolgd en is boos over de manier waarop de aanhouding is verlopen. Gulu reed op zijn eigen fatbike en werd tegen de grond gedrukt nadat de politie een melding had gekregen over een gestolen fatbike. Het slachtoffer werd onwel en overleed ter plekke. Gisteravond was er een stille tocht voor Gulu in Rotterdam. De drie personen die bij de vliegtuigcrash in Duitsland net over de grens bij Roermond om het leven kwamen, zijn drie Nederlanders. Twee mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23. Het vliegtuigje steeg gisteren op vanuit Hilversum en verdween kort daarna van de radar bij het Duitse Erkelenz. De politie had vanwege het slechte weer contact met de Duitse luchtverkeersleiding. De vliegschool Hilversum heeft alle vluchten met het type vliegtuig voorlopig stilgelegd. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben boven Litouwen een drone neergeschoten, meldt de Litouwse president Noseda. De NAVO-toestellen kwamen in actie na een mogelijke drone-waarneming bij de hoofdstad Vilnius. Volgens lokale media kwam de drone vanuit Wit-Rusland het Litouwse luchtruim binnen. Kort voor middernacht kregen inwoners in de omgeving een waarschuwing op hun telefoon. Het is voor het eerst dat een drone boven Litouws grondgebied is neergeschoten. Verenigde Staten hebben voor het eerst bevestigd dat ze wapens in de ruimte hebben. Dat zegt de Amerikaanse ruimtemacht Space Force. Die wapens zouden in een baan om de aarde draaien en zowel voor aanval als verdediging gebruikt kunnen worden. Over welke wapens het precies gaat, zijn geen details bekendgemaakt. Volgens de VS vormen vooral Rusland en China een mogelijke bedreiging in de ruimte. Volgens het ruimteverdrag uit 1967 zijn wapens in een baan om de aarde verboden.

Dan nog het weer. In het noorden en westen eerst bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Rijn Baardmans van de ANWB. Geen files op dit moment in het zuiden van het land. Wel een wegafsluiting. De N278 Maastricht-Vaals is in beide richtingen dicht tussen Kadier, Enkeer en Rijmerstok. Dat komt door een ongeluk. De weg blijft nog voor onbepaalde tijd gesloten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
1: De oudste dochter van de overleden Rotterdammer Alfredo Gulu doet aangifte tegen de agenten die hem zaterdag arresteerden en waarbij hij overleed. De drie personen die bij de vliegtuigcrash in Duitsland net over de grens bij Roermond om het leven kwamen zijn drie Nederlanders. Navo-gevechtsvliegtuigen hebben boven Litouwen een drone neergeschoten, meldt de Litouwse president Noseda. De Verenigde Staten hebben voor het eerst bevestigd dat ze wapens in de ruimte hebben. Het weer in het noorden en westen is bewolkt, in het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Mijn naam is Rijnbaard Mons van de ANWB. Het verkeer op de A2 richting Utrecht loopt vanuit Den Bosch flinke vertraging op tussen knooppunt Empel en afrit Geldermalsen. Er is een ongeluk gebeurd en twee rijstroken zijn dicht. Je doet er meer dan een uur langer over. Verder nog een waarschuwing vanuit het KNMI, want in Noord-Brabant kunnen lokaal mistbanken voorkomen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Word elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Beverlanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

gezocht. En ik zie het nu. Ik maak te veel kapot. Ik ben al zo lang op de vlucht voor wat me moeite kost.

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Door een grote storing op meerdere plekken in Midden-Nederland rijden vanmorgen veel treinen niet of met forse vertraging. ProRail spreekt van een probleem dat het hele treinverkeer in Midden- en Noord-Nederland raakt, waardoor reizigers in onder meer Utrecht, Zwolle en Groningen rekening moeten houden met uitval en langere reistijden. In de reisplanner zijn veel verbindingen geschrapt. De spoorbeheerder werkt aan herstel, maar verwacht dat de hinder nog enige tijd aanhoudt. De oudste dochter van de overleden Rotterdammer Alfredo Gulu doet aangifte tegen de agenten die hem zaterdag arresteerden en waarbij hij overleed. De familie wil dat die agenten worden vervolgd en is boos over de manier waarop de aanhouding is verlopen. Gulu reed op zijn eigen fatbike en werd tegen de grond gedrukt nadat de politie een melding had gekregen over een gestolen fatbike. Het slachtoffer werd onwel en overleed ter plekke. Gisteravond was er een stille tocht voor Gulu in Rotterdam. De drie personen die bij de vliegtuigcrash in Duitsland net over de grens bij Roermond om het leven kwamen, zijn drie Nederlanders. Twee mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23. Het vliegtuigje steeg gisteren op vanuit Hilversum en verdween kort daarna van de radar bij het Duitse Erkelenz. De politie had vanwege het slechte weer contact met de Duitse luchtverkeersleiding. De vliegschool Hilversum heeft alle vluchten met het type vliegtuig voorlopig stilgelegd. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben boven Litouwen een drone neergeschoten, meldt de Litouwse president Nauseda. De NAVO-toestellen kwamen in actie na een mogelijke drone-waarneming bij de hoofdstad Vilnius. Volgens lokale media kwam de drone vanuit Wit-Rusland het Litouwse luchtruim binnen. Kort voor middernacht kregen inwoners in de omgeving een waarschuwing op hun telefoon. Het is voor het eerst dat een drone boven Litouws grondgebied is neergeschoten.

Dan nog het weer in het noorden en westen, eerst bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Rijn Baardmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer in het zuiden de meeste vertraging op de A2 richting Utrecht. Vanuit Den Bosch is tussen Rosmalen-West en Alfred Geldermalsen een file van 20 kilometer met meer dan een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De Berger is al aanwezig, maar er blijven nog twee rijstroken dicht. Verder nog files op de A50, Eindhoven richting Arnhem. Daar loop je 25 minuten vertraging op tussen Os-Oost en Ravenstein. En de A58, Breda richting Tilburg. Want er is ook een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof. De linkerrijstrook is dicht, 7 kilometer met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

0: Terrence Trent D'Arby aan het begin van een nieuwe ochtendshow bij Streekomroep de Beverlanden. Dance Little Sister, 7:08.
1: De Beverlandse Ochtendshow.
2: Goedemorgen Beverland.
1: Met Marcel Steenbakker.
0: Dinsdagmorgen 15 september. Het is dag 258 in 2026. Niet zomaar een dinsdag. Goedemorgen Noord. Goedemorgen Zuid-Beverland. Het is de derde dinsdag van september. Vandaag is het dus Prinsjesdag. Miljoenennota. De troonrede en natuurlijk die hoedjes, die staan vandaag ook weer op het programma. Toepasselijk ook wel, want vandaag is het ook de internationale dag van de democratie. Een dag om stil bij te staan bij het recht om mee te praten en mee te mogen beslissen. Wij beginnen deze dinsdag met het nieuws uit de Beverlanden. Het weer en natuurlijk heel veel muziek democratisch uitgekozen. En de teller die staat vandaag op 15 dagen tot de allerlaatste Beverlandse ochtendshow. Goedemorgen!

0: Fire in de Beverlandse ochtendshow. Hier bij Strijkomroep de Beverlanden. Everything Now. 18 over 7. Goedemorgen. Het is dinsdag vandaag, de 15e van september. Derde dinsdag. En dat betekent dat het Prinsjesdag is vandaag. En we krijgen schitterend weer zowaar. Lekker nazomeren vandaag op Noord- en Zuid-Beverland. Een mooie en opvallend zachte septemberdag. Na een frisse start vanmorgen van zo'n 16 graden loopt de temperatuur vanmiddag gestaag op naar maximaal 25 graden. De zon die komt regelmatig tevoorschijn. De kans op regen is met slechts 5% te verwaarlozen. Er staat een matige westenwind. Die is kracht 3. Vanavond is het nog lekker, ongeveer 19 graden. En blijft het overwegend droog. Kortom, dinsdag, Prinsjesdag, 15 september 2026... kan de meteorologische geschiedenisboeken in als een prima nazomerdag met temperaturen die eerder aan de zomer dan aan half september doen denken. In het nieuws vanmorgen, meer dan 90 Zeeuwse organisaties doen mee aan Week van de Positieve Gezondheid die volgende week begint. Rijmerswaal vraagt inwoners mee te denken over het energiebeleid. En op- en afrit van de ringbaan in Goes worden morgen afgesloten.
1: Op weg, de Beverlandse Ochtendshow.

Dat is de Beverlandse ochtendshow. Hootie en de Blowfish bij Streekomroep de Beverlanden. I Go Blind. En Bruno Mars daarvoor. Een van die hitsingles uit zijn laatste album, The Romantics. On My Soul. 7:45, dinsdagmorgen 15 september. Ja, het is de 3e van september. Vandaag is Prinsjesdag. De dag waarop het kabinet de plannen voor het komende jaar presenteert. En we in Den Haag weer volop hoedjes, koetsen, camera's en natuurlijk de troonrede gaan zien. Maar vandaag is het ook de internationale dag van de democratie. En dat past eigenlijk heel mooi bij elkaar, bij die Prinsjesdag. Want democratie betekent niet alleen dat we eens in de zoveel jaar naar de stembus mogen gaan. Het betekent ook dat er iedere dag wordt gedebatteerd. Dat verschillende meningen naast elkaar bestaan. En dat uiteindelijk volksvertegenwoordigers namens ons keuzes maken. En die keuzes die merk je uiteindelijk ook gewoon hier op de Beverlanden. In je portemonnee, in de zorg, het onderwijs, de woningbouw. In het openbaar vervoer en natuurlijk bij de plannen voor onze streek, de Beverlanden en onze provincie, Zeeland.

0: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
1: De oudste dochter van de overleden Rotterdammer Alfredo Gulu doet aangifte tegen de agenten die hem zaterdag arresteerden en waarbij hij overleed. De drie personen die bij de vliegtuigcrash in Duitsland net over de grens bij Roermond om het leven kwamen zijn drie Nederlanders. Navo-gevechtsvliegtuigen hebben boven Litouwen een drone neergeschoten, meldt de Litouwse president Noseda. De Verenigde Staten hebben voor het eerst bevestigd dat ze wapens in de ruimte hebben. Het weer in het noorden en westen is bewolkt, in het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer op de A2 richting Utrecht loopt vanuit Den Bosch flinke vertraging op tussen knooppunt Empel en afrit Geldermalsen. Er is een ongeluk gebeurd en twee rijstroken zijn dicht. Je doet er meer dan een uur langer over. Verder nog een waarschuwing vanuit het KNMI, want in Noord-Brabant kunnen lokaal mistbanken voorkomen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Handtekening van Lindsey Buckingham is duidelijk te vinden onder deze track van Fleetwood Mac met Stevie Nicks in de lead vocals. Je hoorde Seven Wonders en daarvoor Ode to Disco. Norma Jean Wright, Norma die eind jaren 70 deel uitmaakte van Chic. Die funk disco formatie van Nile Rodgers en Bernie Edwards. Ode to Disco was dat. 20 voor 8, goedemorgen. Het is dinsdagmorgen 15 september vandaag. De derde dinsdag in september. En dat betekent Prinsjesdag, maar ook op de Beverlanden gebeurt genoeg. Meer dan 90 Zeeuwse organisaties die doen vanaf aanstaande maandag mee aan de Week van de Positieve Gezondheid. Tot en met volgende week zaterdag zijn er verspreid over de provincie workshops, lezingen, beweegactiviteiten en ontmoetingen. Dit jaar staat ontmoeten centraal. Tijd nemen voor elkaar, vertragen en kijken naar wat mensen energie en betekenis geeft. In Kloetingen geeft grondlegger Machteld Huber een lezing over gezondheid en veerkrachtig ouder worden. Gemeente Rijmerswaal die werkt aan een nieuw beleid voor energieinitiatieven en vraagt inwoners om hierin mee te denken. Het gaat onder meer om wind- en zonne-energie en de opslag van stroom in batterijen. Zowel kleine projecten in woonwijken en op bedrijventerreinen als grotere plannen in bijvoorbeeld het buitengebied komen aan bod. Inwoners kunnen tot eind deze maand, 28 september, een vragenlijst invullen die te vinden is via rijmerswaalpraatmee.nl. De gemeente gebruikt de reacties om te bepalen wat wel en wat niet past binnen Rijmerswaal. En de op- en afrit van de ringbaan bij de Edisonstraat in Goes zijn morgen tijdelijk afgesloten. Vanaf 6 uur morgenochtend tot 5 uur morgenmiddag wordt aan de aansluiting gewerkt. Verkeer kan er dan niet in of uitrijden en wordt via een omleidingsroute geleid. Weggebruikers die moeten rekening houden met extra verkeershinder en mogelijke geluidsoverlast.

0: kalverliefde. Die eerste liefde op de lagere school of misschien wel de middelbare school. Dat eerste kusje en dan maar rondje kijken of er iemand anders in de buurt is. I think we're alone now, Tiffany.
1: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: Nou, voor Tiffany nog even vermelden hadden we de Australische actrice en zangeres Delta Goodrem. 2 weken geleden nog Airplay Track hier bij Streek Omroep de Beverlanden met Warrior. Ze vertegenwoordigde Australië overigens dit jaar tijdens het Eurovisie Songfestival, waarbij Nederland versterkt liet gaan.

gebruikers moeten rekening houden met verkeershinder op de N664. Dat is de weg tussen Goes en Serarenskerke. De provincie die laat daar groot onderhoud uitvoeren aan 3 kruisingen en legt ook een nieuwe fietsstraat aan. Die werkzaamheden die duren tot eind volgende maand, eind oktober, en worden in fases uitgevoerd. Daarnaast zijn er ook nog 3 weekendafsluitingen, te weten op 18 en 19 september. Dat is dus aanstaand weekend. 25 en 26 september en 2 en 3 oktober. Het verkeer wordt dan geadviseerd om te rijden via de A256 en de A58. En moet ook rekening houden met maximaal 10 minuten extra reistijd. En dan hebben we natuurlijk ook nog dat andere project in de provincie, de Zeelandbrug. Ook die is nog altijd gestremd voor het verkeer. Het verkeer wordt omgeleid via de Oosterscheldekering en de A4 en A58. Dinsdagmorgen bij Streekomroep de Beverlanden. 30 september, dan is hij daar. De allerlaatste Beverlandse ochtendshow tussen

soms eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd en

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten uit het zuiden om hun reis naar Utrecht voorlopig uit te stellen. Op de A2 ontstond bij knooppunt Deil een ongeluk bovenop een bestaande file door uitgelopen werkzaamheden bij Everdingen. Door een defecte asfaltvrees bleven daar twee rijstroken dicht. Verkeer kan omrijden via de A15 en de A27 richting Gorinchem. Zowel op de A2 als op de omleidingsroute bedraagt de extra reistijd ongeveer een uur. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof staat de regering van president Donald Trump niet toe beperkingen op het stemmen per post door te voeren. Trump hoopte die maatregelen te kunnen remmen voor de tussentijdse verkiezingen, de midterms van 3 november. Eerder had het Hof van Beroep in Boston eenzelfde besluit genomen. Door een grote storing op meerdere plekken in Midden-Nederland rijden vanmorgen veel treinen niet of met forse vertraging. ProRail spreekt van een probleem dat het hele treinverkeer in Midden- en Noord-Nederland raakt, waardoor reizigers in onder meer Utrecht, Zwolle en Groningen rekening moeten houden met uitval en langere reistijden. In de reisplanner zijn veel verbindingen geschrapt. De spoorbeheerder werkt aan herstel, maar verwacht dat de hinder nog enige tijd aanhoudt. De series The Pit en Widow's Bay zijn de grote winnaars van de Emmy Awards. The Pit werd voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste dramaserie. Hoofdrolspeler Noah Wyle kreeg de prijs voor beste dramaacteur. De horrorcomedy Widow's Bay won 14 Emmys, een record voor een comedyserie in één seizoen. De productie werd ook bekroond als beste comedy. Matthew Rhys won zowel voor Widow's Bay als voor de miniserie The Beast.

0: Dan nog het weer. In het noorden en westen eerst bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten.
1: Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In het zuiden van het land veroorzaakten ongelukken vooral veel files in Noord-Brabant. Op de meeste plekken is de weg weer vrij, maar reken ook echt nog wel op extra reistijd. Op de A2 bijvoorbeeld, Den Bosch richting Utrecht, daar ging het mis tussen Rosmalen-West en Waardenburg. Er is nog 11 kilometer file over met 35 minuten extra reistijd. Wel is de weg daar inmiddels weer vrijgemaakt. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem is ook een ongeluk gebeurd tussen Nistelrode en Ravenstein. Daar is de weg ook weer vrij, maar je hebt nog 20 minuten extra reistijd. Dan de A58 Breda richting Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof 9 kilometer met 25 minuten vertraging. En tot slot nog een kapotte vrachtauto op de A58 Eindhoven richting Breda. Tussen Oorschot en knooppunt De Baars is de rechterrijstrook dicht en je vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

0: Een bekende naam uit de 80's in een splinternieuw jasje. De Cool Notes met Happy. De groep scoorde halverwege de jaren 80 meerdere Britse hits en laat nu horen dat ze het funky gevoel nog steeds in zich hebben. Happy van dit jaar, deze week de Airplay track hier bij Streekomroep de Beverlanden.
1: Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg.
0: Dinsdagmorgen 15 september alweer.
1: Blijf bij ons.
0: Wij zijn de Beverlanden, jij en ik.
1: Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.
0: Met maandag tot en met vrijdag 7-9 op weg de Beverlandse ochtendshow. 8 uur geweest. Goedemorgen, de derde dinsdag van september. Prinsjesdag dus. Met Politiek Den Haag vandaag volop in beeld. Vandaag is ook de Internationale Dag van de Democratie, dus iedereen mag meepraten. Althans, dat zou wel zo moeten zijn. Al lijkt besluitvorming soms.

0: En voor Danny, het was een hit in de jaren 60 voor Diana Ross en The Supremes, Phil Collins, You Can't Hurry Love. Goedemorgen, vandaag krijgen we op Noord- en Zuid-Beveland een heerlijke nazomerdag. Na een frisse start met zo'n 16 graden loopt de temperatuur vanmiddag op naar maximaal 25 graden. De zon komt regelmatig tevoorschijn. De kans op regen is met 5% te verwaarlozen. En er staat een matige westenwind vandaag, die is kracht 3. Morgen slaat het weerbeeld behoorlijk om. Morgen wordt het met maximaal 18 graden een stuk koeler dan vandaag. En ook de kans op regen neemt flink toe. Er zijn ook zonnige momenten, maar verspreid over de dag kan er morgen een buitje vallen. De west-noordwestenwind trekt aan naar kracht 4. Dinsdagmorgen 15 september in het nieuws van morgen. 6 woningen in Hans-Weertse Europastraat. Tegelijkertijd Rijksmonument. Lekkende vijver in Krabbendijken krijgt nieuwe bekleding. En Shirin van Anrooy, wielrenster uit Capelle, kiest voor Canyon SRAM en haar veldritroom.
1: Op weg, de Beverlandse Ochtendshow.

Linda Ronstadt, die had er een grote hit mee in de jaren 70. En Olivia Rubini dacht 2 jaar geleden van kom, laat ik die kans ook eens wagen. Long, long time bij Streekomroep de Beverlanden en daarvoor Alex Warren. Een van de laatste singles die momenteel in de hitlijsten staat, Passenger. Dinsdagmorgen 15 september, 8:55 geweest. Op de celebrity verjaardagskalender vandaag de Amerikaanse acteur Tommy Lee Jones. Tommy Lee wordt vandaag 80 jaar, als ook filmregisseur Oliver Stone. Mooie films gemaakt deze man, denk maar eens aan Platoon. Acteur, regisseur en scenario-schrijver Peter Reumer. Ook hij is jarig vandaag, 74 jaar. Britse zangeres Jackie Graham, je gaat er zometeen horen, 70 jaar. Als ook de Schotse zangeres Maggie Reilly scoorde in de jaren 80 nog een grote hit samen met Mike Oldfield, To France. Misschien herinner je die nog wel. En acteur Stefan de Wallen, bekend van Vlodder en binnenkort weer veelvuldig in het kader van Sinterklaas op televisie. 61 jaar vandaag en tot besluit op de verjaardagskalender de Britse prins Harry. Hij wordt vandaag 42 jaar.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten uit het zuiden om hun reis naar Utrecht voorlopig uit te stellen. Op de A2 ontstond bij knooppunt Deil een ongeluk bovenop een bestaande file door uitgelopen werkzaamheden bij Everdingen. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat nieuwe beperkingen op briefstemmen voorlopig niet ingaan. De drie personen die bij de vliegtuigcrash in Duitsland net over de grens bij Roermond om het leven kwamen, zijn drie Nederlanders. De series The Pit en Widow's Bay zijn de grote winnaars van de Emmy Awards. Het weer in het noorden en westen is bewolkt, in het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen-West en Waardenburg doe je er 25 minuten langer over. Ook op de A27 Breda-Gorkum is het druk. Tussen Oosterhout en industriegebied Avelingen 3 kwartier vertraging. En tot slot de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen Best en Moergestel staat een kapotte vrachtauto. Daarom is je vertraging hier 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Johnny Marr, Spin in de Beverlandse Ochtendshow, maakte in de jaren 80 deel uit van die legendarische Britse formatie De Smiths en was daarna inspiratiebron voor heel veel artiesten, waaronder bijvoorbeeld Oasis. En voor Johnny Marr in de Beverlandse Ochtendshow, Head East and Since You've Been Gone. Dinsdagmorgen, het is 15 september vandaag, Prinsjesdag. In het nieuws van morgen, een bijzonder stukje Hans Weert is officieel beschermd als Rijksmonument. Alle 6 de kleurrijke houten woningen aan de Europastraat hebben die status gekregen. De huizen werden na de watersnoodramp van 1953 door Noorwegen geschonken aan Nederland voor mensen die hun woning waren kwijtgeraakt. Dat 6 woningen binnen 1 straat tegelijkertijd Rijksmonument worden, komt maar weinig voor. Tijdens een bijeenkomst in Hans Weert kregen de eerste huizen hun monumentenschildje. De lekkende vijver in Krabbedijken wordt vanaf aanstaande vrijdag aangepakt. De vijverbekleding is door vandalisme beschadigd en wordt vervangen door een sterke kunststoflaag. De werkzaamheden duren naar verwachting 5 weken. Omdat het laswerk onder droge omstandigheden moet gebeuren, kan er tijdelijk een tent over de vijver worden geplaatst. En de Kapelse wielrenster Shirin van Anrooy verruilt na bijna 7 jaar Lidl Trek voor Canyon SRAM. De 24-jarige Zeeuwse kiest bewust voor een ploeg waar ze meer kansen ziet als kopvrouw en waar ze haar droom om ooit wereldkampioen veldrijden te worden kan najagen. Haar huidige seizoen verliep moeizaam. Ze reed minder wedstrijden dan normaal en kreeg onder meer te maken met een afgekeurde fiets bij het Nederlands kampioenschappen tijdrijden. Van Anrooy rijdt morgen nog de grote prijs van Wallonië en begint op 1 november bij haar nieuwe ploeg. Ze zegt zelf tegenover de PZC dat de overstap vooral veel rust geeft.

0: Jenna Spyro, Material Lover.
1: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: Dinsdagmorgen 15 september. Ik heb nog een agendatip voor je. In de Geerterskerk in Kloetingen klinkt binnenkort een heel nieuw orgel. De kerk heeft een groot houtwerkorgel geschonken gekregen. Dat wordt gebruikt zolang het historische Hes-orgel gerestaureerd wordt. Het nieuwe instrument is gebouwd door Lobbezo uit Lisse, heeft 5 klavieren en maar liefst 240 registers. Bovendien kan het de klanken van 10 verschillende orgels laten horen. De ingebruikname wordt op zaterdag 26 september over anderhalve week dus gevierd met een gratis concert van Hajo Boerema en Bert van der Brink. Het concert begint zaterdag 26 september om 8 uur 's avonds in de Geerterskerk dus in Kloetingen. Streekomroep De Beverlanden met nu Lisa Stansfield tezamen met Cold Cut uit de jaren 80. People, hold on.

En zoals altijd gaat de tijd natuurlijk veel te snel als je het reuze naar je zin hebt. Zo ook bijvoorbeeld op deze dinsdagmorgen. Het wordt een heerlijke dag vandaag op Noord- en Zuid-Beveland. Lisa Stensfield hoorde je bij Streekomroep De Beveland in goed gezelschap van de heren van Cold Cut. Randje jaren 90, 1989. People, hold on. En daarmee kwamen we aan het einde van de dinsdagse aflevering van De Beverlandse Ochtendshow hier bij de Streekomroep. Vanmiddag om 1 uur is Ellie van Amstel weer op dienst met een nieuwe aflevering van Ellie's Platenkast. Om 5 uur vanmiddag rijdt hij je weer naar huis, de avonddisch tegemoet. Ad Vermeer tot 7 uur op je radio. Van 7 tot 9 uur Bert Liesing met Bert's Platenarchief. Lekker terug in de tijd met al die gouden ouwers. En om 9 uur knopen we er nog een gouden ouwe hitlijst achteraan. Dat doen we samen met John Westland tot 11 uur. Ik ben bij je terug morgenochtend om 7 uur hier bij Streekomroep De Beverlanden. Zoals altijd, maak er een mooie dinsdag van. En geniet vandaag van alles wat Noord- en Zuid-Beveland jou te bieden hebben. Tot besluit, hier is Days.

Word elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Bevelanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag. De eerste Oranje-fans melden zich vanmorgen al vroeg bij Paleis Noordeinde en langs de route van de Glazen Koets. De koninklijke rijtour begint kort na 1 uur. Daarna leest koning Willem-Alexander in de koninklijke Schouwburg de troonrede voor met de kabinetsplannen voor 2027. Om 3:30 biedt minister van Financiën Heijnen de miljoenennota en de rijksbegroting aan de Tweede Kamer aan. China heeft de regels voor buitenlandse reizen verder aangescherpt. Chinese burgers die volgens de autoriteiten een gevaar vormen voor de technologische of nationale veiligheid, kunnen een uitreisverbod van 6 maanden tot 3 jaar krijgen. De maatregel richt zich onder meer op overtredingen van exportregels en ongewenste technologieoverdracht. Overheidsmedewerkers en werknemers met gevoelige informatie werden al langer beperkt. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten uit het zuiden om hun reis naar Utrecht voorlopig uit te stellen. Op de A2 ontstond bij knooppunt Deil een ongeluk bovenop een bestaande file door uitgelopen werkzaamheden bij Everdingen. Door een defecte asfaltvrees bleven daar 2 rijstroken dicht. Verkeer kan omrijden via de A15 en de A27 richting Gorinchem. Zowel op de A2 als op de omleidingsroute bedraagt de extra reistijd ongeveer 1 uur. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof staat de regering van president Donald Trump niet toe beperkingen op het stemmen per post door te voeren. Trump hoopte die maatregelen te kunnen remmen voor de tussentijdse verkiezingen, de midterms van 3 november. Eerder had het Hof van Beroep in Boston eenzelfde besluit genomen.

Dan nog het weer. In het noorden en westen eerst bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Beverlanden.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag. De eerste Oranje fans melden zich vanmorgen al vroeg bij Paleis Noordeinde en langs de route van de Glazen Koets. China heeft de regels voor buitenlandse reizen verder aangescherpt. Chinese burgers die volgens de autoriteiten een gevaar vormen voor de technologische of nationale veiligheid, kunnen een uitreisverbod van 6 maanden tot 3 jaar krijgen. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten uit het zuiden om hun reis naar Utrecht voorlopig uit te stellen. Op de A2 ontstond bij knooppunt Deil een ongeluk bovenop een bestaande file door uitgelopen werkzaamheden bij Everdingen. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat nieuwe beperkingen op briefstemmen voorlopig niet ingaan. Het weer in het noorden en westen is bewolkt, in het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De dagelijkse files worden korter, maar toch nog een paar flinke vertragingen op enkele trajecten. Op de A16 Breda-Rotterdam gebeurde een ongeluk tussen Dordrecht en Rotterdam-Feyenoord. De weg is daar weer vrijgemaakt, maar je kunt rekening houden met 20 minuten vertraging. Op de A27 Breda-Gorkum is het raak tussen knooppunt Hooipolder en de brug bij Gorkum. Het rijdt langzaam 12 kilometer met 25 minuten op onthoud. Dan nog een ongeluk op de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Bij knooppunt Sabina ging het mis. De rechterrijstrook is daar dicht. Je hebt daar een uur vertraging. Tot slot nog de A67, Venlo richting Eindhoven, want daar staat een vrachtauto met pech. Op de rechterrijstrook tussen afrit Liesel en Geldrop. Je vertraging is hier 40 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordzeestrand tot Brabantse Wal,

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag. De eerste Oranje-fans melden zich vanmorgen al vroeg bij het Paleis Noordeinde en langs de route van de Glazen Koets. De Koninklijke Rijtour begint kort na 1 uur. Daarna leest koning Willem-Alexander in de Koninklijke Schouwburg de troonrede voor met de kabinetsplannen voor 2027. Om 3:30 biedt minister van Financiën Heijnen de miljoenennota en de rijksbegroting aan de Tweede Kamer aan. China heeft de regels voor buitenlandse reizen verder aangescherpt. Chinese burgers die volgens de autoriteiten een gevaar vormen voor de technologische of nationale veiligheid, kunnen een uitreisverbod van 6 maanden tot 3 jaar krijgen. De maatregel richt zich onder meer op overtredingen van exportregels en ongewenste technologieoverdracht. Overheidsmedewerkers en werknemers met gevoelige informatie werden al langer beperkt. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten uit het zuiden om hun reis naar Utrecht voorlopig uit te stellen. Op de A2 ontstond bij knooppunt Deil een ongeluk bovenop een bestaande file door uitgelopen werkzaamheden bij Everdingen. Door een defecte asfaltvrees bleven daar 2 rijstroken dicht. Verkeer kan omrijden via de A15 en de A27 richting Gorinchem. Zowel op de A2 als op de omleidingsroute bedraagt de extra reistijd ongeveer 1 uur. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof staat de regering van president Donald Trump niet toe beperkingen op het stemmen per post door te voeren. Trump hoopte die maatregelen te kunnen remmen voor de tussentijdse verkiezingen, de midterms van 3 november. Eerder had het Hof van Beroep in Boston eenzelfde besluit genomen.

Dan nog het weer. In het noorden en westen eerst bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De dagelijkse files worden snel korter. Toch nog een aantal trajecten met een behoorlijke vertragingstijd. De A16 bijvoorbeeld, Breda richting Rotterdam. Daar heb je een kwartier vertraging tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. Ook op de A29 is het nog druk, berg op Zoom richting Rotterdam. Er stond een vrachtauto met pech op de rechte rijstrook net voor de Haringvlietbrug. De weg is daar weer vrijgemaakt, maar je kunt rekening houden met 30 minuten extra reistijd. Op de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch, heb je 10 tot 15 minuten vertraging tussen Maden en knooppunt Hooipolder. En tot slot nog een ongeluk op de A67 richting Venlo vanuit Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en Geldrop is de rechterrijstrook dicht. En je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

the tears were

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag. De eerste Oranje fans melden zich vanmorgen al vroeg bij Paleis Noordeinde en langs de route van de Glazen Koets. China heeft de regels voor buitenlandse reizen verder aangescherpt. Chinese burgers die volgens de autoriteiten een gevaar vormen voor de technologische of nationale veiligheid, kunnen een uitreisverbod van 6 maanden tot 3 jaar krijgen. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten uit het zuiden om hun reis naar Utrecht voorlopig uit te stellen. Op de A2 ontstond bij knooppunt Deil een ongeluk bovenop een bestaande file door uitgelopen werkzaamheden bij Everdingen. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat nieuwe beperkingen op briefstemmen voorlopig niet ingaan. Het weer in het noorden en westen is bewolkt, in het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het staartje van de ochtendspits. Nog wel files gemeld op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen afrit Kerkdriel en Waardenburg. 5 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. Op de A16 Breda-Rotterdam gebeurde een ongeluk. Tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum. De berger is nu aanwezig om een personenauto te bergen. Maar de linkerrijstrook moet nog dicht blijven. Je doet er 10 tot 15 minuten langer over. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht loopt het verkeer vertraging op tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder. Je kunt rekening houden met 10 minuten extra reistijd. Dan nog de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Daar staat de brug open, de Haringvlietbrug. Tussen Willemstad en afrit Numansdorp betekent dat 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal

op je werk of onderweg. Met Streekomroep De Beverlanden.

eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd en

Dit is Jos Duistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het treinverkeer in het midden, oosten en noorden van Nederland is ernstig ontregeld door vermoedelijke sabotage. ProRail heeft op meerdere plaatsen buizen gevonden die bewust aan het spoor waren vastgemaakt. Daardoor geeft het beveiligingssysteem ten onrechte aan dat sporen bezet zijn. Bij Steenwijk botste een trein op het materiaal zonder dat iemand gewond raakte. Rond Zwolle en op diverse verbindingen richting Utrecht rijden bijna geen treinen. De politie onderzoekt wie erachter zit. Jeugdkliniek Yes We Can Clinics in Hilvarenbeek moet de behandeling van jongeren op belangrijke punten aanpassen. Van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd mag de kliniek jongeren niet meer langdurig verplicht rondjes laten lopen of hun identiteitsbewijs laten inleveren. Sommige jongeren verklaarden dat ze zich door de behandeling beschadigd voelden. Het toezicht begon na berichten over mogelijke misstanden. De kliniek heeft excuses aangeboden en verbeteringen doorgevoerd. De inspectie blijft volgen of de maatregelen genoeg effect hebben. Een Russisch fregat heeft in internationale wateren bij de Deense plaats Getser 2 lichtkogels afgevuurd op een Deense legerhelikopter. Het toestel maakte op dat moment bij een routinevlucht foto's van het Russische oorlogsschip. Een van de lichtkogels passeerde de helikopter op korte afstand. Er vielen geen gewonden en het toestel raakte niet beschadigd. De Deense defensieminister noemt het incident ernstig en onprofessioneel. Denemarken ontbiedt de Russische ambassadeur voor uitleg. De invloedrijke Republikeinse senator Mitch McConnell is na een afwezigheid van 3 maanden terug in de Amerikaanse Senaat. De 84-jarige McConnell viel in juni thuis, verloor kort het bewustzijn en werd ook behandeld voor een lichte longontsteking. Na een ziekenhuisopname en revalidatie verscheen hij gisteren in een rolstoel in het Capitool en bracht hij weer zijn stem uit. McConnell zegt nog niet volledig hersteld te zijn. Zijn termijn eindigt in januari.

Dan nog het weer. In het noorden en westen eerst bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Het treinverkeer in het Midden-Oosten en Noorden van Nederland is ernstig ontregeld door vermoedelijke sabotage. Jeugdkliniek Yes We Can Clinics in Hilvarenbeek moet de behandeling van jongeren op belangrijke punten aanpassen. Een Russisch fregat heeft in internationale wateren bij de Deense plaats Gedser 2 lichtkogels afgevuurd op een Deense legerhelikopter. De invloedrijke Republikeinse senator Mitch McConnell is na een afwezigheid van 3 maanden terug in de Amerikaanse Senaat. Het weer in het noorden en westen eerst bewolkt, in het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 in het zuidoosten.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en knooppunt Klaverpolder 7 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 30 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Tot Brabantse Wal.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

gesprek en geïnformeerd worden. Dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Op het Lange Voorhout in Den Haag, ter hoogte van de Kloosterkerk, hebben activisten rode verf gegooid op de plaats waar later vandaag koning Willem-Alexander met een glazen koets rijdt. Dat is richting de Koninklijke Schouwburg, waar hij de troonrede zal uitspreken. Den Haag zegt rekening te houden met protestacties op deze Prinsjesdag. Burgemeester Van Zanen noemt de Hofstad de demonstratiehoofdstad van het land. Hij benadrukt dat ook boeren welkom zijn, maar dan wel zonder groot materieel. De grote treinstoring in het noorden en midden van het land lijkt te zijn veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn buizen gevonden die daar bewust zouden zijn neergelegd. Spoorbeheerder ProRail gaat daarom uit van opzet en zegt dat tenminste één trein op het sabotagemateriaal is gereden bij Steenwijk. Er vielen daarbij geen gewonden. Staatssecretaris Bertram noemt de situatie bijzonder zorgelijk en wil dat de oorzaak goed wordt onderzocht. Er blijft voorlopig nog wel de nodige vertraging. Drie voormalige militaire kopstukken in El Salvador krijgen definitief 30 jaar cel voor de moord in 1982 op vier Nederlandse icon-journalisten. Hun cassatieberoep is verworpen, waarmee na 44 jaar een einde komt aan de zaak. De vier journalisten werden destijds in een hinderlaag gelokt en doodgeschoten. Ze waren in El Salvador om verslag te doen van de bloedige burgeroorlog. De Nederlandse nabestaanden reageren opgelucht en zeggen de zaak nu eindelijk te kunnen afsluiten. En de Amerikaanse krijgsmacht kampt door de oorlog in Iran wel degelijk met een tekort aan munitie. Dat staat in een rapport van de inspecteur-generaal van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Vooral luchtafweer en kruisraketten zouden schaars zijn. President Trump beweerde eerder juist dat de VS over onbeperkte hoeveelheden munitie beschikt. De aanvallen op Iran kosten tot en met juni al zo'n $33 miljard, waarvan ruim $22 miljard aan munitie. En het sneller produceren ervan duurt nog jaren. Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van zo'n 20 graden langs de noordwestkust tot 28 in het zuidoosten, bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In het zuiden van Nederland rijdt het langzaam op een aantal plekken. De A16 Breda-Rotterdam belandt je in de file tussen Breda-Noord en Zevenbergse Hoek. Er gebeurde een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken op een kwartier extra. Op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel tref je 3 kilometer aan langzaam rijdend verkeer tussen Waspik en knooppunt Hooipolder. Je loopt 5 minuten vertraging op. Dan de N279 Den Bosch richting Roermond. Tussen Beek en Donk en Helmond Centrum is het file rijden. 4 kilometer met 30 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er één te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Op het Lange Voorhout in Den Haag, ter hoogte van de Kloosterkerk, hebben activisten rode verf gegooid op de plaats waar later vandaag koning Willem-Alexander met een glazen koets rijdt. De grote treinstoring in het noorden en midden van het land lijkt te zijn veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn buizen gevonden die daar bewust zouden zijn neergelegd. Drie voormalige militaire kopstukken in El Salvador krijgen definitief 30 jaar cel voor de moord in 1982 op vier Nederlandse icon-journalisten. Hun cassatieberoep is verworpen, waarmee na 44 jaar een einde komt aan de zaak. En de Amerikaanse krijgsmacht kampt door de oorlog in Iran wel degelijk met een tekort aan munitie. Vooral luchtafweer en kruisraketten zouden schaars zijn. Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. Het is 20 tot 28 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment rijd je de file in op de A29, Berg op Zoom richting Rotterdam, bij knooppunt Sabina, 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A59, Den Bosch richting Os, sta je in de file tussen Kruisstraat en Os, 5 kilometer met 10 minuten extra. En dan nog Duitse grenscontroles op de A76 richting Duitsland. Daar heb je 10 minuten vertragingstijd vanaf knooppunt Kunderberg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Extinction Rebellion zegt verantwoordelijk te zijn voor het gooien van de rode verf op de route van de glazen koets voor Prinsjesdag. Actievoerders gooiden de verf op straat in het centrum van Den Haag en riepen daarbij de naam van de klimaatactiegroep. Het is een protest tegen het beleid van het kabinet, onder meer op het gebied van klimaat en vluchtelingen. De groep noemt Prinsjesdag een poppenkast. De koets met koning Willem-Alexander en koningin Maxima rijdt straks over de besmeurde route in de Hofstad. Kinderen en jongeren geven de landelijke politiek opnieuw een onvoldoende. Den Haag krijgt gemiddeld een 4,8 voor hoe goed er naar hen wordt geluisterd. Zo blijkt uit onderzoek van UNICEF onder jongeren van 10 tot en met 17 jaar. 6 op de 10 van hen geven de politiek een onvoldoende. Vorig jaar kregen politici nog een 4,4 en het jaar daarvoor een 4,5. UNICEF noemt de uitkomst een duidelijke waarschuwing en vindt dat jongeren politiek meer moeten kunnen meepraten over hun toekomst. De politie heeft bij Arnhem, Heijen en Ulft 3800 kilo zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen. Er zijn 7 personen aangehouden op verdenking van handel in het vuurwerk en witwassen. Ook namen de agenten 30.000 euro aan contant geld en een aantal gegevensdragers mee. De actie volgde op een onderzoek waarbij de Nederlandse politie samenwerkte met Duitse collega's. Eind vorige maand werd al ruim 1200 kilo vuurwerk onderschept bij Schaik en zaterdag nog eens 2600 kilo. En de Europese Commissie komt waarschijnlijk met een tijdelijke noodwet voor asiel en migratie. Voorzitter von der Leyen wil die morgen aankondigen vanwege de grote toestroom van zo'n 80.000 migranten vanuit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta. Met die wet zouden asielaanvragen tijdelijk opgeschort kunnen worden en migranten sneller kunnen worden teruggestuurd. Von der Leyen wil grensbewakingsdienst Frontex ook meer bevoegdheden geven bij het terugsturen van afgewezen asielzoekers.

Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van zo'n 20 graden langs de noordwestkust tot 28 in het zuidoosten, bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment een vertraging gemeld op de A59 Den Bosch richting Os. Tussen Kruisstraat en Os 6 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Sherbet uit een grijs verleden uit de jaren 70 opende dit uur van de platenkast en dat heette How Zet. En ik interpreteer dat als wat jammer. Ik denk dat ik daar ook wel goed mee zit eigenlijk. Dus, maar behalve jaren 70 gaan we ook gewoon naar recente dingen. Zoals bijvoorbeeld Laura Jensen. En die vindt het allemaal heel vervelend. A Wicked World.

Leuk, hè? Dat was Jelly Bean. En dat heette Django. Even kijken. Ik zet de neuzen of ik iets vind wat heel erg oud is. Nou, dit is wel heel erg oud. 1970. McGinnis Flint. When I'm Dead and Gone. Nou, ik hoop het niet, zeg.

0: De middag door met Streekomroep de Beverlanden.
1: Het allerbeste uit vijf decennia populaire muziek. Welkom in de

Leo Sayer had een probleem. Hij had honger en hij kon niet dansen. Maar ja, als je honger hebt, dan kun je heel veel, hebben sommige mensen wel ontdekt. Waaronder dansen. Deze man danst als de beste, maar op zijn eigen manier. JK heet het zanger, geloof ik. En dan heb ik het over Jamiroquai, Deeper.

Nou, dat was Ace en How Long. En het grappige is, ik leerde dat nummer kennen door een cover, geloof van Lip Sync. En toen zei iemand, ja, maar dat is van Ace. En jullie van Lip Sync al lang vergeten. Meestal, ja, als je eerst de cover kent, dan denk je van dit, van... Niet het geval. Het is gewoon een geweldig nummer. Van heel lang geleden, jaren 70. Dan nu naar de jaren 80. Er was dus een klein meisje en die stapte uit de schaduw van haar grote broers. En met heel veel succes. Met onder andere dit nummer, When I Think of You, Janet Jackson.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Extinction Rebellion zegt verantwoordelijk te zijn voor het gooien van de rode verf op de route van de glazen koets voor Prinsjesdag. Het is een protest tegen het beleid van het kabinet, onder meer op het gebied van klimaat en vluchtelingen. Kinderen en jongeren geven de landelijke politiek opnieuw een onvoldoende. Den Haag krijgt gemiddeld een 4,8 voor hoe goed er naar hen wordt geluisterd. Zo blijkt uit onderzoek van UNICEF onder jongeren van 10 tot en met 17 jaar. De politie heeft bij Arnhem, Heijen en Ulft 3800 kilo zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen. Er zijn 7 personen aangehouden op verdenking van handel in het vuurwerk en witwassen. En de Europese Commissie komt waarschijnlijk morgen met een tijdelijke noodwet voor asiel en migratie. Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. Het is 20 tot 28 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A59 Den Bosch richting Os. Tussen Kruisstraat en Os 6 kilometer met 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabant.

Een van die nummers die stichtelijk zijn, maar toch schitterend om te horen. Ik ben niet gelovig, maar ik vind dit fantastisch. James Ingram en Michael McDonald, die ken je misschien wel van de Doobie Brothers. En dat heette Ja, Mo, Be There. En dan nu? Alles of niets. En het is van dikke hout.

Roger Miller beschreef volgens mij, King of the Road, een zwerver die in treinstellen leeft. Ik denk dat ik daar niet ver naast zit. En het volgende nummer zou in Nederland geschreven kunnen worden. Maar het is geschreven in Australië en daar schijnen ze ook al nogal van last te hebben van wisselvallig weer. Crowded House schreef er namelijk een liedje over en dat heet Four Seasons in One Day.

DJ Milardel, die heeft het voor elkaar. Gaat heen en vermenigvuldigt u. Ja, het is een hele, hele oude grap. Maar hij blijft leuk. Het nummer althans. Dan nu een beetje drama in de platenkast. James Brown. En ja, dit is echt soul uit je tenen. Woman.

is de korte versie. Ik ga eens kijken of ik er een langere heb. James Brown was dat. En Woman, ja. En waar sluit je dan een uur van een platenkast af na James Brown? Ik heb echt moeten zoeken hoor. Maar ik heb er één gevonden. Grace Jones. Slave to the Rhythm.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Koning Willem-Alexander heeft in de jaarlijkse troonrede opgeroepen om de democratie goed te blijven beschermen. Volgens hem is democratie meer dan de meerderheid die beslist. Hij vraagt om betrokkenheid van iedereen. De koning noemt vrijwilligers en mantelzorgers voorbeelden van mensen die bijdragen aan de samenleving. En ook moet het vertrouwen in de politiek en overheid worden hersteld. Willem-Alexander zei dat wonen, stikstof, veiligheid, klimaat en sociale zekerheid te lang op een oplossing wachten. Langs verschillende snelwegen zijn rond het middaguur brandjes uitgebroken, onder meer langs de A2 bij Breukelen en de A28 bij Putten. Bij Breukelen stonden meerdere hooibalen in brand, waardoor er veel rook vrij kwam. De branden zorgen voor verkeershinder en afgesloten rijstroken. De politie onderzoekt nu wie de branden heeft veroorzaakt. Die vallen samen met boerenprotesten die vandaag op verschillende plekken in het land plaatsvinden. Maar het verband ertussen is nog niet bevestigd. De sabotage van het spoor vanochtend is mogelijk het werk van boeren, zo zegt een woordvoerder van Farmers Defence Force, die zelf geen landelijke acties zegt te coördineren. Volgens ProRail is er op 27 plekken materiaal op het spoor gelegd, zoals buizen. Daardoor lag het treinverkeer in vooral het midden en oosten van het land urenlang grotendeels stil. Volgens de NS zijn de treinen op de meeste trajecten alweer gaan rijden. Boerenorganisatie Agractie zegt niet te weten wie er achter de treinspoorsabotage zit. En in de straat van Hormuz zijn 5 grote olievlekken te zien, meldt Greenpeace. De olie heeft de Iraanse kust bij het eiland Qasem al bereikt, waar beschermde natuurgebieden liggen. Volgens Greenpeace besloegen de vlekken zaterdag al samen zo'n 600 vierkante kilometer. Mogelijk is de olie afkomstig van een olietanker die eerder werd beschoten. Ook voor de kust van Oman is een olievlek gezien in een gebied waar veel vogels broeden. De straat van Hormuz is een belangrijke vaarroute voor olie en gas.

Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van zo'n 20 graden langs de noordwestkust tot 28 in het zuidoosten bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Koning Willem-Alexander heeft in de jaarlijkse troonrede opgeroepen om de democratie goed te blijven beschermen. En hij zei ook dat wonen, stikstof, veiligheid, klimaat en sociale zekerheid te lang op een oplossing wachten. Langs verschillende snelwegen zijn rond het middaguur brandjes uitgebroken, onder meer langs de A2 bij Breukelen en de A28 bij Putten. De branden zorgen voor verkeershinder en afgesloten rijstroken. De sabotage van het spoor vanochtend is mogelijk het werk van boeren, zo zegt een woordvoerder van Farmers Defence Force, die zelf geen landelijke acties zegt te coördineren. En in de straat van Hormuz zijn 5 grote olievlekken te zien, meldt Greenpeace. De olie heeft de Iraanse kust bij het eiland Kesem al bereikt, waar beschermde natuurgebieden liggen. Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. Het is 20 tot 28 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Klaverpolder. Nog 6 kilometer, 10 minuten vertraging. Door een kapotte vrachtauto is daar de rechterrijstrook dicht. 10 minuten vertraging op de N264 vanuit Gelp naar Uden. Bij Uden 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Koning Willem-Alexander waarschuwt dat niet alle politieke problemen tegelijk kunnen worden opgelost. In de troonrede zei hij dat Nederland vanwege financiële grenzen keuzes moet maken, maar dat de aanpak van onder meer stikstof, woningnood en migratie wel moet doorgaan. Ook het belang van extra investeringen in defensie en steun aan Oekraïne benadrukte hij. De koning zei dat het kabinet in gesprek blijft met boeren en dat er veel geld beschikbaar is om hen te helpen bij het aanpassen van hun bedrijf. Pro-leider Klaver noemt de troonrede van koning Willem-Alexander mooi, maar hij is wel kritisch op het kabinet. Volgens Klaver is dat stuurloos en ontbreekt het nu aan een duidelijke koers voor Nederland. Hij steunt de oproep van de koning om meer samen te werken in de politiek. Maar Pro wil niet instemmen met bezuinigingen op de sociale zekerheid. Klaver zegt dat die bescherming juist de reden is waarom zijn partij bestaat. Hij roept het kabinet op om de bezuinigingen te schrappen en samen verder te bouwen. VN-mensenrechtencommissaris Volker Türk maakt zich zorgen over de manier waarop lichamen in Gaza worden geborgen. Hij roept Israël op om internationale onderzoekers toegang te geven tot het gebied. Volgens Türk moeten vermiste personen worden opgespoord en lichamen zorgvuldig worden geborgen. Hij zegt dat Israël bulldozers inzet zonder voldoende respect voor de doden, terwijl het juist belangrijk is om bewijsmateriaal veilig te stellen voor onderzoeken naar mogelijke oorlogsmisdaden. En in Arnhem is een lichaam gevonden, mogelijk dat van de vermiste 43-jarige zanger Ben Sanders. De politie begon een zoekactie nadat een man bij de Rijkerswoerdse plassen het water in was gegaan en niet meer boven kwam. Het signalement van de gevonden persoon komt overeen met dat van Sanders, die in 2011 bekend werd als winnaar van het eerste seizoen van The Voice of Holland. Ook zijn familie en vrienden zouden bij de plas aanwezig zijn. De politie heeft de identiteit nog niet officieel bevestigd.

Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van zo'n 20 graden langs de noordwestkust tot 28 in het zuidoosten bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Daardoor 6 kilometer file bij knooppunt Klaverpolder. De vertraging voor het verkeer is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streek Omroep de Beverlanden.

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Koning Willem-Alexander waarschuwt dat niet alle politieke problemen tegelijk kunnen worden opgelost. In de troonrede zei hij dat Nederland vanwege financiële grenzen keuzes moet maken, maar dat de aanpak van onder meer stikstof, woningnood en migratie wel moet doorgaan. Pro-leider Klaver noemt de troonrede van koning Willem-Alexander mooi, maar hij is wel kritisch op het kabinet. Volgens Klaver is dat stuurloos en ontbreekt het nu aan een duidelijke koers voor Nederland. VN-mensenrechtencommissaris Volker Türk maakt zich zorgen over de manier waarop lichamen in Gaza worden geborgen. Hij roept Israël op om internationale onderzoekers toegang te geven tot het gebied. En in Arnhem is een lichaam gevonden, mogelijk dat van de vermiste 43-jarige zanger Ben Sanders. Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. Het is 20 tot 28 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij het Dordrecht Centrum 10 minuten vertraging. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook bij Dordrecht. Ook daar 10 minuten op onthoud. Op de A16 bij knooppunt Klaverpolder nog een kapotte vrachtauto richting Breda. Ook daar 10 minuten vertraging. Er is een rijstrook dicht. 10 minuten vertraging op de A29 vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom bij knooppunt Hellegatsplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabant.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Aanhangers van Extinction Rebellion hebben een blauw-zwart goedje op de ramen van de ingang van het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag gegooid. Volgens de groep ging het om nepolie. De ramen van het Kamergebouw moesten daarom schoongemaakt worden. Eerder vandaag gooiden activisten van de groep ook al rode verf op de route van de glazen koets voor Prinsjesdag. Dat was volgens hen nepbloed. Extinction Rebellion klaagt over de miljardensteun van het kabinet voor grote vervuilers. In het Turkse Istanbul zijn minstens 150 mensen opgepakt tijdens een pro-LHBTIQ+ demonstratie. De betogers wilden bij een gerechtsgebouw een verklaring afleggen, maar werden door de politie aangehouden. Ze droegen een spandoek met de tekst LHBTIQ zijn is geen misdaad. De afgelopen dagen waren er ook al invallen bij woningen, bars en verenigingen van LHBTIQ'ers. Volgens de Turkse regering zijn de acties onderdeel van president Erdogans decennium van het gezin. De EU wijst de arrestaties af. Koning Willem-Alexander waarschuwt dat niet alle politieke problemen tegelijk kunnen worden opgelost. In de troonrede zei hij dat Nederland vanwege financiële grenzen keuzes moet maken, maar dat de aanpak van onder meer stikstof, woningnood en migratie wel moet doorgaan. Ook het belang van extra investeringen in defensie en steun aan Oekraïne benadrukte hij. De koning zei dat het kabinet in gesprek blijft met boeren en dat er veel geld beschikbaar is om hen te helpen bij het aanpassen van hun bedrijf. En treinreizigers krijgen hun geld terug als ze vandaag vertraging hebben opgelopen door de grote spoorstoring. De NS maakt daarvoor een uitzondering omdat sabotage normaal gesproken onder overmacht valt. Op 27 plekken in het land waren buizen en andere spullen op het spoor gelegd. Volgens ProRail was dat sabotage waardoor veel treinen niet of nauwelijks konden rijden. De exacte vergoeding hangt af van de hoeveelheid vertraging en kan via de NS-website worden aangevraagd. Thuisblijvers krijgen geen geld.

Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van zo'n 20 graden langs de noordwestkust tot 28 in het zuidoosten bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam bij de Drechttunnel een kwartiertje oponthoud. Half uur vertraging op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook bij knooppunt Klaverpolder veroorzaakt daar 16 kilometer file. 10 minuten vertraging op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom. Die staat bij afrit Numansdorp en is 8 kilometer. En 5 minuutjes extra op de N322 Zalbommel-Nieuwendijk bij Almkerk 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er één te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Aanhangers van Extinction Rebellion hebben een blauw-zwart goedje op de ramen van de ingang van het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag gegooid. Eerder vandaag gooiden activisten van de groep ook al rode verf op de route van de glazen koets voor Prinsjesdag. In het Turkse Istanbul zijn minstens 150 mensen opgepakt tijdens een pro-LHBTIQ+ demonstratie. Koning Willem-Alexander waarschuwt dat niet alle politieke problemen tegelijk kunnen worden opgelost. In de troonrede zei hij dat Nederland vanwege financiële grenzen keuzes moet maken, maar dat de aanpak van onder meer stikstof, woningnood en migratie wel moet doorgaan. En treinreizigers krijgen bij uitzondering hun geld terug als ze vandaag vertraging hebben opgelopen door de grote spoorstoring. Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. Het is 20 tot 28 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land rijden verkeer langzaam over de A2 Utrecht-Eindhoven. Kwartiertje vertraging bij afrit Sint-Michielsgestel. Ze druk op de A16 Breda-Rotterdam. 7 kilometer file bij Dordrecht. Uur vertraging nog. Stonden te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel, maar die is weer op weg. De A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Klaverpolder. De kop van 15 kilometer file. Vanaf knooppunt de Ridderkerk duurde ruim 20 minuten langer over. 10 minuten vertraging op de A27 Utrecht-Breda bij Werkendam. En 10 minuten op de A59 vanuit Den Bosch naar knooppunt Zonzeel bij afrit Waspik. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden. Barbra Streisand.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Financiënminister Heijnen zei bij de presentatie van de miljoenennota voor volgend jaar dat regeldruk, trage vergunningen en een overvol stroomnet de Nederlandse economie afremmen. Hij wil eenvoudige regels, omdat bedrijven die willen groeien nu te vaak tegen regels en verplichtingen aanlopen. Economische groei is volgens de minister hard nodig voor banen, inkomen, onderwijs en zorg. En ook moet Nederland volgens hem sterk genoeg blijven om zichzelf te kunnen verdedigen. Het kabinet wil flink bezuinigen op het aantal ambtenaren en efficiënter gaan werken. Dat moet vanaf 2035 jaarlijks zo'n 1 miljard euro opleveren. In 2008 en 2029 moet er 200 miljoen euro extra worden bespaard. Maar hoeveel banen verdwijnen en welke overheidsdiensten worden geraakt is nog niet bekend. Tegelijkertijd krijgen gemeenten extra geld voor crisisbestrijding en gaat er naar de AIVD de komende jaren tientallen miljoenen euro's extra. De overheid moet snel knopen doorhakken over het klimaatbeleid, vindt de Raad van State. Volgens vicepresident Buma stelt het kabinet belangrijke besluiten te lang uit. De klimaatdoelen voor 2030 zijn volgens de Raad van State al praktisch niet meer haalbaar. Nederland wil in dat jaar 55% minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. Buma zegt dat ook het doel voor 2040 snel dichterbij komt en de politiek nu duidelijke keuzes moet maken, zodat ook bedrijven zekerheid krijgen over de toekomst. En Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers die vanuit Spanje per boot of vliegtuig naar Italië gaan met 15 dagen. Volgens de Italiaanse regering zijn er risico's voor de binnenlandse veiligheid en is er een mogelijke dreiging van terroristische infiltratie. De controles werden eind juli ingevoerd na de grote toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De Italiaanse premier Meloni uitte toen stevige kritiek op Spanje en dat land voerde toen als reactie zelf grenscontroles in voor reizigers vanuit Italië.

Het weer vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms een bui bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 140 kilometer file in het zuiden van het land. Niet al te veel bijzonderheden gelukkig. 10 minuten vertraging op de A2 Eindhoven-Utrecht bij Alfred Kerkdriel. 10 minuten op de A27 Breda-Gorkum bij Geertruidenberg. A27 Breda-Gorkum. 10 minuten vertraging bij industriegebied Avelingen. En een klein kwartiertje vertraging op de N2 Eindhoven-Maastricht bij knooppunt Leenderheide. Veruit de meeste vertraging op de N217 Dordrecht-Spijkenisse. Bij de aansluiting met de A29 4 kilometer en een half uur tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

tot 7 uur vanavond op Streek Omroep de Beverlanden. We begonnen vandaag met de plaat uit 1985. Simple Minds en die hele grote hit van hun Alive and Kicking. Het is vandaag 15 september. Wat gebeurt er allemaal op deze dag in de geschiedenis? In 1830 wordt de eerste Intercity spoorlijn ter wereld geopend. Er loopt tussen Liverpool en Manchester en het loopt meteen tragisch af. Parlementslid William Hutchinson die wordt door de locomotief Rocket aangereden en overlijdt ter plekke. Hij geldt als het eerste breed bekende dodelijke slachtoffer van een treinongeval. Google verschijnt op 15 september 2004 als geregistreerd internetbedrijf CQ Domein en groeit uiteindelijk uit tot de zoekmachine die praktisch iedereen kent. En 2008, een van de grootste financiële instellingen van Amerika, de Lehman Brothers Bank, die vraagt faillissement aan. Het is het dramatische beginpunt van de wereldwijde financiële crisis van 2008 en geldt als een van de grootste faillissementen uit de Amerikaanse geschiedenis. Dan de verjaardagen. Wie zijn er allemaal jarig vandaag? Nou, Rodgers van Chic. Hij wordt 74. Je kent hem natuurlijk als gitarist, producer en medeoprichter van die band. Hij schreef en produceerde enorme hits, ook voor anderen, waaronder Let's Dance van David Bowie. En hij produceerde Like a Virgin van Madonna. Het is ook de geboortedag van Ola Brunkert. Hij werd geboren op 15 september 1946. Je kent hem waarschijnlijk niet, maar hij was een van de belangrijkste sessiedrummers van ABBA. Vandaag zou hij 80 jaar zijn geworden, maar hij overleed in 2008 op 61-jarige leeftijd aan de gevolgen van een val door een glazen deur in zijn eigen huis op Mallorca. De politie ging uit van een ongeluk. Brunkert die speelde mee op vrijwel alle klassieke ABBA-albums en is dus te horen op heel wat wereldhits. Mocht jij jarig zijn op deze dinsdag, dan namens het hele team van Streek Omroep de Beverlanden van

wij gaan eens even kijken naar de Beverlandse weer voor morgen. De zomerwarmte die zijn we vanaf morgen even kwijt. Het wordt woensdag een stuk frisser met temperaturen rond de 17 à 18 graden. Vanuit het westen trekken geregeld buien over, maar tussendoor is er ook een klein beetje ruimte voor wat zon. Er staat een matige tot aan de kust vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Kortom, jas mee en paraplu bij de hand.

voor jou zo net een vrij recente plaat van Pink, Never Gonna Not Dance Again. Daarvoor uit de jaren 80 uit Engeland, Chaka Tak en Watching You. Automobilisten op de Oost-Westweg op Noord-Beveland die kunnen vanaf deze week worden gecontroleerd op het vasthouden van hun telefoon achter het stuur. De zogenoemde focussplitser die controleert daar automatisch of best-

tijdens het rijden een telefoon of een ander elektronisch apparaat in hun hand hebben. De Focusflitser die staat van 15 september tot 12 november langs de Oost-Westweg. Daarna verhuist de camera naar de Deltaweg op Schouwen-Duiveland. Boete voor het vasthouden van een mobiele telefoon of ander elektronisch apparaat tijdens het rijden bedragen tegenwoordig al €440 plus €9 administratiekosten. Het is natuurlijk om te beginnen ontzettend gevaarlijk om te doen. Gewoon even niet doen en spaar je een hoop geld als je dat ding gewoon even op de midden

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Financiënminister Heijnen zei bij de presentatie van de miljoenennota voor volgend jaar dat regeldruk, trage vergunningen en een overvol stroomnet de Nederlandse economie afremmen. Het kabinet wil flink bezuinigen op het aantal ambtenaren en efficiënter gaan werken. Dat moet vanaf 2035 jaarlijks zo'n 1 miljard euro opleveren. De overheid moet snel knopen doorhakken over het klimaatbeleid, vindt de Raad van State. Volgens vicepresident Buma stelt het kabinet belangrijke besluiten te lang uit. En Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers die vanuit Spanje per boot of vliegtuig naar Italië gaan met 15 dagen. Het weer vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms een bui bij een graad of 18. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de wegen in het zuiden van het land. 180 kilometer file bij elkaar. Zo heb je 20 minuten oponthoud op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. 18 kilometer file tussen Oosterhout Oost en industriegebied Avelingen. Andere kant op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. 20 minuten vertraging bij Werkendam. Half uur tijdsverlies op de N2 Maastricht-Eindhoven. Bij knooppunt Batadorp is een ongeluk gebeurd. Er zijn twee rijstroken dicht. 10 minuten vertraging op de N2 vanuit Eindhoven naar Maastricht bij knooppunt Leenderheide. Half uur tijdsverlies op de N217 Dordrecht-Spijkenisse bij de aansluiting met de A29 4 kilometer file. En een kwartier vertraging op de N267 vanuit Drunen naar Andel bij Wijk en Aalburg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

is momenteel nog best aardig weer op deze dinsdag, maar dat schijnt morgen te veranderen. Daarom al wat zomerse muziek op je radio. When I spent the summer on you. Sam Peltz en Lucas en Steve en Wolf en Summer on You. Daarvoor Neil Horan en Van Niel deden wij On the Loose.

de hitlijsten van dit moment. Jugol, het is een Franse DJ-producer. Marseille komt die vandaan, dacht ik. En van hem Jamaican Bam Bam. De Vlakentunnel is eind september 2 nachten afgesloten voor verkeer. Rijkswaterstaat die voert onderhoudswerkzaamheden uit aan de tunnel, waardoor weggebruikers tijdelijk een andere route moeten nemen. De tunnel die gaat in beide richtingen dicht van maandag 21 op dinsdag 22 en van dinsdag 22 op woensdag 23 september. Afsluiting die duurt beide nachten van 9 uur in de avond tot 5 uur in de ochtend. Verkeer wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid via de N289. De omleiding die wordt met gele borden aangegeven. Weggebruikers die moeten wel rekening houden met extra reistijd. Nou, heb je eerst een Zeelandbrug waar je al niet overheen kunt, dan de Vlakentunnel. Misschien nog een storingje in de Westerschelde-tunnel. En dan zijn we helemaal geïsoleerd van de rest van de buitenwereld. Verder met de muziek. Dit is nou van Diana Ross.

Niet de grootste van Barry Mullins en Robin Gibb, maar toch wel een keer leuk om terug te draaien. The Bee Gees, He's a Liar. Daarvoor Diana Ross, My Old Piano. Even verder met wat Nederlandse muziek uit de hitlijsten. Dit is de single van Rondé.

Rodé en Oh My God. Daarmee werd het bijna 6 uur. Dat betekent tijd om plaats te maken voor het nieuws van 6. En daarna ben ik bij je terug met deel 2 van Ruisvoort op deze dinsdag. Tot aan 6, deze van de script No Good in Good Bars.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Premier Rob Jette heeft gereageerd op de boerenprotesten en sabotageacties eerder vandaag. Jette zegt dat Prinsjesdag het feest van de democratie is en dat mensen die het niet eens met het kabinet zijn, van zich moeten kunnen laten horen. Maar wat er vandaag gebeurd is, gaat volgens hem echt alle perken te buiten. Boerenactivisten hadden langs wegen hooibalen in brand gestoken en treinen werden gesaboteerd doordat er buizen aan de rails waren vastgemaakt. De politie heeft op de A2 bij Breukelen 6 personen opgepakt voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Volgend jaar zal het kabinet 28,9 miljoen euro voor de krijgsmacht uittrekken. Bij Defensie groeit het personeelsbestand naar zo'n 85.000 medewerkers, maar het aantal vrouwen blijft achter bij de doelstelling. In 2030 moet Defensie 100.000 mensen in dienst hebben, waarvan 30% vrouw is. Defensie laat weten dat de nationale weerbaarheidstraining en het vrijwillige dienjaar succesvol zijn. Het AD meldt dat het lichaam dat eerder vandaag in de Rijkerswoerdse plassen bij Arnhem-Zuid werd gevonden van de 43-jarige zanger Ben Saunders is. Verschillende bronnen hebben dat bevestigd. De politie zocht sinds afgelopen nacht naar de man die in 2011 de eerste editie van The Voice of Holland had gewonnen. De doodsoorzaak wordt nog onderzocht en officieel is het niet bevestigd dat het om de zanger gaat. Eerder dit jaar vertelde Saunders dat hij met gezondheidsproblemen kampte en financiële tegenvallers had gehad. Financiënminister Heijnen zei bij de presentatie van de miljoenennota voor volgend jaar dat regeldruk, trage vergunningen en een overvol stroomnet de Nederlandse economie afremmen. Hij wil eenvoudige regels omdat bedrijven die willen groeien nu te vaak tegen regels en verplichtingen aanlopen. Economische groei is volgens de minister hard nodig voor banen, inkomen, onderwijs en zorg. Ook moet Nederland volgens hem sterk genoeg blijven om zichzelf te kunnen verdedigen.

Het weer vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen wolken, zon en soms een bui bij 18 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Bevelanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het drukte neemt alweer wat af. Ook in het zuiden van het land is dat het geval. Er staan nog 100 kilometer file bij elkaar. Zo heb je nog 10 minuten vertraging bij knooppunt Empel als je over de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht rijdt. A27 Breda-Gorkum. Kwartiertje vertraging tussen Oosterhout en Hank. 7 kilometer file daar. Dan naar de A27 vanuit Utrecht naar Breda. 10 minuten vertraging nog bij Werkendam. A50 Eindhoven-Arnhem. Kwartier vertraging tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef staat 9 kilometer file. En veruit de meeste vertraging nog op de N2 Maastricht-Eindhoven. Bij knooppunt Batadorp gebeurde een ongeluk. Er waren 2 rijstroken dicht. Die zijn net weer vrijgegeven. Ondertussen staat er nog wel 7 kilometer file met een half uur vertraging. 10 minuten vertraging op de N267 vanuit Drunen naar Andel bij Wijk en Aalburg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: En dat is nu de Airplay track van deze week. De nieuwe single van The Cool Notes. En die heet Happy.
1: Naar huis.
2: De Beverlandse Avondshow.

Dat was Amy Grant. Je kent dat natuurlijk van die hele grote hit Baby Baby. Maar wij deden het met deze uit 1988. Lead Me On. Om en bij 6:15. Wij gaan dus even kijken naar het Beverlandse weer voor morgen. De zomerwarmte die zijn we morgen even kwijt. Het wordt woensdag een stuk frisser met temperaturen rond de 17 à 18 graden. Vanuit het westen trekken geregeld buien over, maar tussendoor is er ook ruimte voor wat zon. Er staat een matige tot aan de kust vrij krachtige wind uit west tot noordwestelijke richting.

Animal. Tijdens werkzaamheden aan de Oostzeedijk in Collinsplaat is maandagochtend een gasleiding geraakt. Brandweer Collinsplaat Kortgene die kwam ter plaatse om de situatie te controleren. Bij aankomst van de brandweer bleek dat de leiding tijdens werkzaamheden was beschadigd en dat er gas vrij kwam. De brandweer die voerde meting uit om te controleren of de omgeving veilig was. Daarna werd de situatie overgedragen aan netbeheerder Stedin, die zich verder over de beschadigde leiding ontfermde. Na de overdracht konden de brandweerlieden terug naar de kazernes. Nou, zal je gebeuren. Graven ze een beetje voor je huis. Zit

van die hele leuke muziek in de jaren 80 en 90. En dit was er eentje van Linda. Bijna 6:30 geworden, dat betekent tijd om even plaats te maken voor de headlines van het nieuws. Daarna ben ik nog bij je terug met een stukje Beveldse informatie. Heel veel lekkere muziek en nog meer. Dat allemaal zometeen, nu King, Years and Years.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Premier Rob Jetten heeft gereageerd op de boerenprotesten en sabotageacties eerder vandaag. Jetten zegt dat Prinsjesdag het feest van de democratie is en dat mensen die het niet eens met het kabinet zijn, van zich moeten kunnen laten horen. Maar wat er vandaag gebeurd is, gaat volgens hem echt alle perken te buiten. Volgend jaar zal het kabinet 28,9 miljoen euro voor de krijgsmacht uittrekken. Bij Defensie groeit het personeelsbestand naar zo'n 85.000 medewerkers, maar het aantal vrouwen blijft achter bij de doelstelling. Het AD meldt dat het lichaam dat eerder vandaag in de Rijkerswoerdse plassen bij Arnhem-Zuid werd gevonden van de 43-jarige zanger Ben Saunders is. Verschillende bronnen hebben dat bevestigd. Financiënminister Heijnen zei bij de presentatie van de miljoenennota voor volgend jaar dat regeldruk, trage vergunningen en een overvol stroomnet de Nederlandse economie afremmen. Het weer: vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land is de avondspits bijna voorbij. Je hebt nog wat vertraging op de A29 als je vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom rijdt. 6 kilometer file tussen afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein. 5 minuten vertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

grote hits uit de jaren 80 achter elkaar. We begonnen met Genesis met Phil Collins' Paperlate. En daarna hoorde je Nickelback en Photograph. De gemeente Rijmerswaal die werkt aan een nieuw beleid voor de energieinitiatieven en vraagt inwoners om mee te denken. Het gaat onder meer om wind- en zonne-energie en de opslag van stroom in batterijen. Zowel kleine projecten in woonwijken en op bedrijventerreinen als grotere plannen in het buitengebied die komen aan bod. Inwoners die kunnen tot 28 september een vragenlijst invullen via rijmerswaalpraatmee.nl. De gemeente die gebruikt de reacties om te bepalen wat wel en wat niet past binnen Rijmerswaal. De op- en afrit van de ringbaan bij de Edisonstraat in Goes die is woensdag tijdelijk afgesloten. Van 6 uur 's morgens tot 5 uur 's middags wordt aan de aansluiting

weet zeker dat dit geen hit gaat worden, maar wel een heerlijke plaat om te draaien. De nieuwe single van de Sunburst Band. Daarmee werd het bijna 7 uur en dat betekent dat deze aflevering van de Ruis de Beveronse Avondshow erop zit. Ik wens je nog heel veel plezier met de collega's op deze dinsdagavond hier op Streek Omroep de Beverlanden. En wat mij betreft bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van het programma. Ik heb er nog eentje voor je uit Duitsland. Nena, irgendwie, irgendwo, irgendwann. Bij de voorstelling van je dinsdag.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Boerenactivisten zijn mogelijk verantwoordelijk voor de sabotage op het spoor. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties. In online groepen zou gesproken zijn over vergaande acties op Prinsjesdag. Een bron zegt dat in een lokale trekkersgroep ook over sabotage op het spoor werd gesproken. Het ging onder andere over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moesten worden. ProRail meldt dat er vandaag 35 storingen waren doordat er voorwerpen op de rails lagen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet dit jaar 106 miljoen euro aan dwangsommen betalen voor het te traag behandelen van asielverzoeken. Er ligt een voorstel om de dwangsommen af te schaffen en die zal volgende maand door de Eerste Kamer behandeld worden. Verwacht wordt dat het voorstel op een meerderheid kan rekenen. Kort gezegd komt het erop neer dat als de wet in werking treedt, asielzoekers alleen een dwangsom kunnen vragen voor het te traag afhandelen van een procedure als er een rechtszaak loopt. Persbureau Reuters meldt dat het laden van olie in de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee is stopgezet. Een paar dagen geleden werd de belangrijke Oost-West-pijpleiding preventief stilgelegd nadat er afgelopen vrijdag een droneaanval had plaatsgevonden. De afgelopen tijd was deze pijpleiding belangrijk geworden omdat hiermee de straat van Hormuz omzeild kon worden. De Britse spionnenserie Slow Horses krijgt een 8e seizoen. Dat heeft Apple TV bekendgemaakt. Afgelopen nacht won de serie met onder andere Cary Oldman en Kirsten Scott Thomas in de hoofdrollen een Emmy Award voor de beste regie van een dramaserie. De regisseur Saul Metstein viel in de prijzen. Morgen gaat het 6e seizoen van Slow Horses in première. Er is niet bekendgemaakt wanneer het 7e seizoen te zien

Het weer. Vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen wolken, zon en soms een bui bij 18 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep

0: Wikileaks werd oorspronkelijk opgenomen door Rod Brown in 1956. De cover van Cliff Richard uit 1963 is de bekendste versie. Het is dinsdagavond na 7 uur. Weer tijd voor 2 uur nostalgische, heerlijke muziek uit de nationale en internationale hitlijst van de jaren 60 en 70. Streets of London is geïnspireerd op Ralph McTell's ervaringen als straatmuzikant en lifter in Europa. Hij schreef en nam het nummer in 1961 op voor zijn album Spiral Staircase. En 3 jaar later verscheen het in ons land als single.
1: Bert Niesing. Streekomroep de Beverlanden.

Zoals ik eerder aangaf, vandaag ook weer hits uit de Engelse en Amerikaanse hitlijsten. En deze komt uit de Engelse. The Love Affair met Day Without Love. The Carpenters en een cover van Jambalaya.

Cherry Cherry was Neil Diamond's eerste grote hit en bereikte in 1966 de zesde plaats in zowel de Billboard Hot 100 als de Cashbox hitlijst. Je luistert naar een streekbehoep te Beverlanden. Hello Darkness van Shocking Blue hoor je eigenlijk zelden of misschien wel nooit op de radio. Het is wel een van de 7 top 10 hits.

De Moody Blues met hun Engelse hitsingle Voices in the Sky. Jim Croce brak bij het grote publiek door na zijn vroegtijdig overlijden. Jim overleed op 30-jarige leeftijd bij een vliegtuigongeluk. Hij heeft 5 studioalbums en 11 singles uitgebracht en is vooral bekend geworden met zijn melodieuze, gevoelige liedjes zoals I Got a Name, Bad Bad Leroy Brown en Time in a Bottle. Vanavond hoor je een ander nummer van hem. I'll Have to Say I Love You in a Song.

Het was in de versie van Ena Mouten, High Enough, komt uit 1967 en is van Marvin Gaye en Tammy Terrell. In 1970 kwam Diana Ross met de cover. Amerikaanse zanger en songwriter Jimmy Helms werd in 1988 zanger van de formatie London Beat. In de jaren 70 maakte hij nog solo nummers. Hij werd bekend met dit nummer.

The Beatles en Paperback Writer. De single You Were It Well van Rod Stewart haalde in ons land alleen de tipparade. In Engeland haalde de single de eerste plaats en ook Amerika had hij succes met dit nummer.

Marty Wild, de vader van Kim Wild en Abbeke Fanny. Straks Tom Jones met I'm Coming Home. Nu de Boomtown Rats en I Don't Like Mondays. En na nieuws en weer van 8 uur ga ik verder met Best Platenarchief. Dus ik zou zeggen, blijf gezellig bij Streek Moep de Beverlander.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Boerenactivisten zijn mogelijk verantwoordelijk voor de sabotage op het spoor. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties. In online groepen zou gesproken zijn over vergaande acties op Prinsjesdag. Een bron zegt dat in een lokale trekkersgroep ook over sabotage op het spoor werd gesproken. Het ging onder andere over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moesten worden. ProRail meldt dat er vandaag 35 storingen waren doordat er voorwerpen op de rails lagen. En de land- en tuinbouworganisatie LTO ontkent iets te maken te hebben met de sabotageacties op het spoor vandaag. Boerenactiegroep Farmers Defence Force laat weten niet te kunnen uitsluiten dat er boeren bij betrokken waren. LTO zegt geen enkele rol of betrokkenheid bij de demonstraties vandaag te hebben gespeeld en noemt de acties op het spoor sabotage en neemt er afstand van, want dat heeft volgens de organisatie niets met demonstratierecht te maken. Een rechtbank in Washington heeft verboden de naam van de Amerikaanse president Donald Trump op de gevel van het Kennedy Center te zetten. Ook mag het plein dat bij het center hoort niet naar hem vernoemd worden. Het democratische congreslid Joyce Beatty had de rechtbank opnieuw verzocht de hernoeming te voorkomen. Vorige maand had het bestuur van de instelling waar Trump deel van uitmaakt besloten dat het centrum als eerbetoon naar Trump vernoemd mocht worden nadat eerder zijn naam van de gevel was gehaald. Aanklagers in Los Angeles zullen niet de doodstraf eisen tegen de 33-jarige Nick Reiner die ervan verdacht wordt zijn ouders Rob en Michelle Reiner te hebben vermoord. Als Reiner Jr. wordt veroordeeld kan hij maximaal een levenslange celstraf krijgen. In december vorig jaar werden de regisseur en zijn vrouw dood in hun huis in Los Angeles gevonden. Hun zoon wordt verdacht de moorden te hebben gepleegd. Hij zegt niet schuldig te zijn.

Het weer. Vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen wolken, zon en soms een bui bij 18 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep

0: Walk Right Back was oorspronkelijk de B-kant van de single, maar later werd het de A-kant met Ebony Eyes als B-kant. De broers Don en Phil Everly gingen in 1973 uit elkaar en maakten als duo in 1983 een comeback. Na 2005 traden ze niet meer gezamenlijk op. Een definitieve breuk tussen die twee is eigenlijk nooit bekendgemaakt. Beide zijn niet meer onder ons. Ik ben terug in mijn plaatarchief. Show Waddy Waddy staat bekend om het maken van covers van hits uit de jaren 50 en begin 60. Three Steps to Heaven werd in 1960 geschreven en opgenomen door Eddie Cochran.
1: Bert Niesing. Streekomroep de Beverlanden.

She's About a Mover, de debuutsingle van de Sir Douglas Quintet uit de Amerikaanse top 100 van 1965. Nadat het nummer uitkwam, werd het al snel door verschillende andere artiesten gecoverd. Carly Simon en Nobody Does It Better.

Mr. Pleasant is qua tekst enigszins vergelijkbaar met het eerdere nummer van de Kinks, A Well Respected Man. Beide nummers is een soort satire op een achterloze, zelfgenoegzaam rijk vermogend man die, ondanks al zijn nieuw verworven wereldse succes, niets meer is dan een dwaze bedrogen echtgenoot. Uit de jaren 70, de Amerikaanse hit van Engelbert Humperdinck, After the Loving. Hierbij streekt me op de Beverlanden.

0: Britse zanger, liedjeschrijver en straatartiest Don Partridge en Rosie. Drie maanden later, 1968, had hij nog een bescheiden hit met Blue Eyes. Hij overleed in 2010 en werd 68 jaar. The Williams and Some Broken Heart Never Mend.
1: Coffee black, cigarette. Start this day like all the rest. First thing every morning that I do is start missing you.

originele versie van Cat Stevens. Hij schreef The First Cut is the Deepest in 1966 en verkocht het nummer in dat jaar voor 30 Engelse pond. Het zou ongeveer nu zijn 510 pond aan P.P. Arnold, die het een jaar later opnam voor haar album The First Lady of Imitate en met de single een enorme hit scoorde. Vele artiesten hebben het later ook gecoverd, waaronder Rod Stewart. Het Nederlands-Brits popduo Spooky and Sue en Swinging on the Star.

Snake in the Grass was de laatste single van Dave D, Dozy, Biggie, Mick en Tig voor het vertrek van Dave D in september 1969, waarna de overgebleven leden verder gingen onder de naam DBMT. Paul Simon en me en Julio down by the schoolyard.

De klok gaat richting 9 uur en daarna komt John Westland. Ik ben er volgende week weer bij Leven en Welzijn. Ik bedank je voor het luisteren en laat je achter met de Hollies en een cover Blowing in the Wind. Gevolgd door Jeff Wayne en Justin Hayward en The Eve of the War. En ik wens je verder nog een fijne avond.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst AIVD meldt dat Iran met kwaadaardige software toegang heeft gekregen tot telefoons en andere apparaten van journalisten en tegenstanders van het Iraanse regime. Iraanse hackers proberen via sociale media contact te leggen en vertrouwen te kweken. Ze hopen dat er een besmet bestand wordt geopend en vanaf dat moment hebben ze volledige controle over het apparaat. Mensen die van deze malware in Nederland slachtoffer zijn geworden, zijn ondertussen op de hoogte gesteld. Het salaris- en HR-platform YouForce meldt op basis van eigen berekeningen dat mensen die in deeltijd voor het minimumloon werken, met de Prinsjesdagplannen er netto op achteruit gaan. Er werd gekeken naar de salarissen van mensen die 24 tot 32 uur per week werken en een minimumloon ontvangen. Van hun bruto loon zouden ze €5,16 tot €11,83 minder per maand overhouden, stelt YouForce. Fulltimers met een minimumloon die 40 uur per week werken gaan er €17,17 netto op vooruit. De land- en tuinbouworganisatie LTO ontkent iets te maken te hebben met de sabotageacties op het spoor vandaag. Boerenactiegroep Farmers Defence Force laat weten niet te kunnen uitsluiten dat er boeren bij betrokken waren. LTO zegt geen enkele rol of betrokkenheid bij de demonstraties vandaag te hebben gespeeld en noemt de acties op het spoor sabotage en neemt er afstand van, want dat heeft volgens de organisatie niets met demonstratierecht te maken. Tussen het Overijsselse Holte en Rijssen is op het treinspoor een metalen staaf gevonden. Aan het eind van de middag ontstond er storing in Rijssen. Een woordvoerder laat weten dat er mogelijk opzet in het spel is. Onduidelijk is nog wanneer de metalen staaf op het spoor is gelegd en wie daar verantwoordelijk voor is. Tijdens de storing werden er tussen Deventer en Rijssen stopbussen ingezet. Ondertussen rijden de treinen op het traject weer.

Het weer. Vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen wolken, zon en soms een bui bij 18 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep

0: is de hitparade van Tom.
1: Nummer 40.

0: Beste luisteraar, van harte welkom bij wederom een nieuwe aflevering van de Hitparade van toen. Dit keer nemen we je mee terug in de tijd naar week 38 van het jaar 1978. De platen die toen allemaal hits waren, je hoort ze de komende twee uur nog een keertje. We openden zojuist met de nummer 40 notering. Daar vonden we een van de gebroeders Osmond, Donnie om precies te zijn, met I'm In It For Love. In totaal kwamen er die dag vijf nieuwe platen binnen in de hitparade. En de eerste van die vijf komen we tegen op 39. Het was tevens ook de eerste hitsingle voor Vanessa Paradis, Jo Le Taxi.
1: Nummer 39.
2: Babes.
3: Bienvenue, c'est Joe.

0: Ze maakten deel uit van de entourage van Prince en samen maakten ze ook nog een paar hits. Wendy Melvoin en Lisa Coleman, beter bekend als Wendy en Lisa. De tweede nieuweling in die oude hitparade was dat binnengekomen op 38 met Waterfall. Op 37 nog een nieuweling, de 5 Star Whenever You're Ready.
1: Nummer 37.

0: Hun meest bekende single heette Suzanne. En dit was hun grootste hit aller tijden. WOF, de kunst, was dat genoteerd op 34 met één kopje koffie. Nog een nieuweling, de vierde alweer, komen we tegen op 31. The Bee Gees, You Win Again.
1: Nummer 31.

0: op je werk of onderweg. Met streekomroep De Beverlander.
1: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen.
2: 1987.
1: De hitparade van toen.
3: Nummer 30.

0: Voor deze formatie begon het in 1977 met de single Oerend Hart. Daarna zouden er nog vele hits volgen, waaronder deze. De formatie Normaal was dat met Hup Voetbal Hup. We vonden ze terug op nummer 30 in die oude hitparade van week 38 van het jaar 1978. En op nummer 28 van diezelfde hitparade, daar vonden we Tony Esposito, Papa Chico.
1: Nummer 28.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen. Met de hitparade van toen. De hitparade van toen.
1: Nummer 26.

0: kwam uit een muzikale familie, want zijn moeder was operazangeres. Zelf had hij voornamelijk succes in Duitsland. Je kon luisteren naar Francesco Napoli met Balla Balla. We kwamen hem tegen op 26. Op 25 Spanja, The Easy Lady.
1: Nummer 25.
2: Honey, little nap.

0: Een van de meest toonaangevende zangers aller tijden was dat. De hoogste nieuweling binnengekomen op 24, Michael Jackson was dat met Bad. Op 23, Desireless, Voyage, Voyage.
1: Nummer 23.

0: Ze heeft meerdere singles uitgebracht, maar ze wist slechts één hit te scoren. Maar dat werd dan ook een gigantische hit. Desireless was dat met Voyage Voyage. We vonden ze terug op 23. En op nummer 21 in de hitparade van week 38 van het jaar 1987. Daar vonden we Whitney Houston. Didn't we almost have it all?
1: Dit is de hitparade van toen met John Westland.
2: Nummer 21.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Infrastructuurstaatssecretaris Annette Bertram heeft aan de Tweede Kamer geschreven dat de sabotageacties die vandaag in het midden en oosten van het land plaatsvonden zwaar over een grens zijn gegaan en onacceptabel zijn. Ze veroordeelt de gebeurtenissen ten zeerste vanwege de grote maatschappelijke schade en het gevaar dat deze acties met zich mee hebben gebracht. Ze schrijft niet te weten wie verantwoordelijk is voor het leggen van voorwerpen op het spoor en wacht het strafrechtelijk onderzoek af. En de komende dagen zullen ProRail en de politie het spoor extra in de gaten houden vanwege de sabotageacties van vandaag. Er is een groot onderzoek gestart, maar tot dusver heeft de politie nog niemand kunnen oppakken. Op meerdere plekken werden vandaag kabels en buizen op of bij het spoor aangetroffen. ProRail heeft op ruim 35 locaties voorwerpen op het spoor gevonden. Naast de extra controles roept de politie burgers op. Wie iets verdachts in de buurt van het spoor ziet, wordt gevraagd meteen 112 te bellen. Het salaris- en HR-platform YouForce meldt op basis van eigen berekeningen dat mensen die in deeltijd voor het minimumloon werken, met de Prinsjesdagplannen er netto op achteruit gaan. Er werd gekeken naar de salarissen van mensen die 24 tot 32 uur per week werken en een minimumloon ontvangen. Van hun bruto loon zouden ze €5,16 tot €11,83 minder per maand overhouden, stelt YouForce. Afgelopen week hebben de Verenigde Staten een onaangekondigd overleg gehad met Israël en de Golfstaten. Deze topontmoeting vond ergens in Duitsland plaats. Het Amerikaanse Axios bracht dit nieuws naar buiten en de Amerikaanse overheid heeft dit bevestigd. Bij de bijeenkomst zou de Amerikaanse admiraal Brad Cooper aanwezig zijn geweest. De VS willen niet zeggen wie er aan tafel zaten en waar het overleg over ging.

Het weer. Vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen wolken, zon en soms een bui bij 18 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de

0: is de hitparade van Tom.
1: '87
2: Nummer 20.

0: Beste luisteraar, van harte welkom in het tweede deel van de hitparade van toen. Dit keer luisteren we naar de hitparade van week 38 van het jaar 1987. En de onderste helft kon je al beluisteren in het voorgaande uur. En dit uur gaan we door tot we aan de nummer 1 notering zijn aanbeland. We openden zojuist met de plaat die genoteerd stond op nummer 20. Dat was Prince en You've Got the Look. Op 19 de enige single van William Pitt, City Lights.
1: Nummer 19.

0: Hij werd ontdekt door het producers trio Stock Aitken en Waterman en zij zorgden voor een fikse carrière voor hem. Rick Astley was dat genoteerd op 16 met Never Gonna Give You Up. Op 15 Madonna, Who's That Girl?
1: Nummer

0: is de hitparade van toen. Van toen. Van toen. Met John Westland.
1: Nummer 14.
2: Bruno. Say

0: hem voornamelijk als acteur, maar zingen deed hij ook. Geboren in Duitsland was dat Bruce Willis met Under the Boardwalk, een oude opname van de Drifters. We kwamen hem tegen op nummer 14. Op nummer 13, Dennis Edwards, Don't Look Any Further.
1: Nummer 13.

0: Ooit maakte hij deel uit van The Temptations, maar na zijn ontslag ging hij solo verder. En dit was de enige solo hit die hij heeft gehad. Dennis Edwards was dat en Don't Look Any Further. We vonden hem terug op nummer 13. Op nummer 11 de Robert Cray Band, Right Next Door.
1: Nummer 11.

0: 24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.
1: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen.
2: 1987. De hitparade van toen.
3: Nummer 10.

0: Het producers trio Stok, Aitken en Waterman maakten zelf ook een plaat. Dat was deze Roadblock. We vonden ze terug op nummer 10 in die oude hitparade van week 38 van het jaar 1987. En op nummer 9 de formatie Wax, The Bridge to Your Heart.
1: Nummer 9.

0: origineel kwam de single uit 1976 en was toen ook al een hit. Het werd geremixed en opnieuw uitgebracht in 1987 en werd toen ook weer een hit. Je kon luisteren naar Tina Charles en I Love to Love, genoteerd op nummer 7. Een oude hit van de Bee Gees werd ook opnieuw uitgebracht door de formatie The Boogie Box High. Zij stonden genoteerd op nummer 6 met de Jive Talking.
1: Nummer 6.

0: De Pet Shop Boys waren dat er samen met Dusty Springfield. En zij nam haar eerste single op in 1958 en haar succes zou blijven duren tot 1990. De single What Have I Done To Deserve This vonden we terug op nummer 5. Op nummer 4 Frank Ashton tezamen met Mariska van der Kolk. Let Your Sunshine In.
1: Nummer 4.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen. Met de hitparade van toen. De hitparade van toen.
1: Nummer 2.

0: Dat was muziek afkomstig uit de gelijknamige film La Bamba. Het werd ons gebracht door Los Lobos. Zij stonden genoteerd op nummer 2. En op nummer 1 in die hitparade van week 38 van het jaar 1987. Daar vonden we Michael Jackson. I Just Can't Stop Loving You.
1: Nummer 1.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. Infrastructuurstaatssecretaris Bertram heeft de Tweede Kamer geschreven dat de sabotageacties die vandaag in het midden en oosten van het land plaatsvonden zwaar over een grens zijn gegaan en onacceptabel zijn. Ze veroordeelt de gebeurtenissen ten zeerste vanwege de grote maatschappelijke schade en het gevaar dat deze acties hebben opgeleverd. Bertram schrijft niet te weten wie er verantwoordelijk is voor het leggen en lassen van voorwerpen op het spoor. Ze wacht het strafrechtelijk onderzoek af. Een poging om nieuwe Amerikaanse crypto-wetgeving door te voeren is in het congres gestrand. De zogenoemde Clarity Act kreeg niet genoeg stemmen. Er is oneenigheid over onder meer de ethiek, de rol van banken en het toezicht op cryptomunten. De nieuwe wet moest de digitale munten een duidelijker juridisch kader geven. Het nieuws zorgde meteen voor een flinke daling van de bitcoin, die verloor tot 5,3%. De digitale munt zakte daarmee naar bijna $75.000, het laagste niveau sinds juni. En afgelopen week hebben de Verenigde Staten een onaangekondigd overleg gehad met Israël en de Golfstaten. Deze topontmoeting vond ergens in Duitsland plaats. Het Amerikaanse Axios bracht dit nieuws naar buiten en de Amerikaanse overheid heeft dat bevestigd. Bij die bijeenkomst zou de Amerikaanse admiraal Brad Cooper aanwezig zijn geweest. De VS willen niet zeggen wie er aan tafel zaten en waar het onaangekondigde topoverleg over ging.

Het weer vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, zon en soms een bui bij 18 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

zich verscheuren. Ik voel de kanker van cynisme. Ik zie de mensen zonder dromen. Ze vluchten in goedkope luxe.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Pevelanden.

Een positief geluid van ons voor jou. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al $17 miljoen te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt.

Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd en

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al $17 miljoen te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt.

Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren